0: het altijd zijn.
1: Pinkeltje, de boszwerver, Rosetta en de 404, Rytmus en Apollo, ook de zwarte boekanier was hier. Dikke Beer, Pinocchio, Karzon, Keuterboer,

Vrije Vogels en Sjaai en ook Jantje Beton. Friese Duivel, ZZM, moeder overste die ook nog kon. Porto Rico, oude Batavier en Mebo 2. Ook Woudra